0: Weer een televisie-shirt van Alain. Kan ik zien iPhone en brabbel op ontdekt? Ja! Maar ik nog voor het festival! Ja! Lieken naar de blues! Ja! Lieken naar de marbom!
1: Ja! Mijn dames en heren, ifra Spoonful of Blues, deres siste Live at Dexter i Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.